0: Wish I Could Fly, 1999, wat vandag te staan kom teen, onthou jy Grey's Anatomy, Carla?
1: Ja.
0: Hierdie was een van die snitte op daardie klankbaan, groep met die naam van Scars on 45.

Dis Irene Louise van Wyk en Early Bee se nuwe liedjie. Hulle noem dit Biri Boom Boom. Henry Aland se nuwe liedjie is hier, 100 mil per uur.

0: Jay Rach, Pribeste. Moenie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock, na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyric, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar.
1: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander hier op RSG. Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.

0: Eer is hier, dis hier na, dis 'n lekker nommerkie die hoor. Holly Ray met Diepe. Raai wat, in Augustus maand het iemand pa geraak. Veel geluk.
1: Na, Mreji. Hallo Mreji, sê ek het die 28ste Augustus het ek pa geword van
0: 28ste.
1: My eerste en ek dink ook dat sal my laaste wees.
0: Hoekom?
1: Dit is een wonderlijke gevoel om mijn pa te wees, Mreji.
0: Ja, nee, goed.
1: Maar bij die obstakel dat ek in my meisje gehad het, Mreji, ek is baie lief haar. Ek kan nie ophou dink aan haar, nee, Mreji.
0: Ja.
1: Sy is nog in die hospitaal, moet nie twee kies. Maar God is goed. Lekker aand vir Mreji.
0: Baie, baie dankie.
2: Nanse, Richie, Nanse, Jaco. Julle mag nie vloek op hierdie stasie nie, dis net Martin Stoutgat van Valpark wat hier mag vloek. Julle het weer fokke Stoutgat.
0: Hey! Jo, oh my word, ek moet zijn en nou eerst en nog een rit nou. Oké, hier is Brenna Fassie.

0: En is hier, dus hier met Lighthouse Family en Free. Hoe, dat is nou voel goed of is het goed voel lied? Wat komt eerst, die voel of die goed of die goed of die voel?
1: Ik denk al twee kan werken.
0: Die voel goed of die
1: goed voel, ik denk al twee kan werken.
0: Die goed of die voel of die voel of die goed?
1: Ja, vanuit weer. Ja, vanuit weer.
0: Kom ek toets een beetje van jou. Hallo Rita. Okay, Rita het van mij een boodschap gestuurd.
1: Het Rita van jou een boodschap gestuurd?
0: Ja, Rita stuur een boodschap.
1: Jij speel, Reggie.
0: Nee, kom ek sê.
1: Rita het van jou een boodschap gestuurd.
0: Ja, Rita. Ken je van Rita?
1: Nooit.
0: Rita, dat sê Rita. Ken je van Rita?
1: My, oh, nee, ik ken niet van Rita.
0: Oké, well, oké. Okay, okay. Jij is zo sarcastisch. Bye, oh mama. So, Rita het een boodschap gestuurd. Kom ek sê wat gebeur. Ek het een lirieke gegeven van een specifieke, welbekende lied.
1: Ja.
0: As jy een reggae aanhanger is, nee, sal jy die antwoord ken. So dit is my leidraad. Rita, jy is op die rechte pad. Ek gaan nie nou sê wat Rita gesê het, wat die antwoord op Rita gegeet nie. Maar ek gaan vir Rita sê, jy is amper reg. En ek gaan vir Julie Martin ook sê, hallo Julie. Julie sê, o ja, sy het ook amper reg geraak.
1: Amper reg.
0: Amper reggerij.
1: Je ziet, als enig iets bij reggae komt voor mij, dan denk ik net aan Bob Marley.
0: Bob Marley, nee.
1: Dat is al.
0: Ja.
1: Dat is al.
0: Ja. En hij was nog als, Bob Marley was nog als bij goede vrienden ook geweest. Zo nou, die lirieke gaan zo dalk, gaan het jouw muziek gedeelte wakker maken. Luister mooi.
1: Kwaai.
0: Nee. My mama said, son, you've got to be a man. You've got to be the leader of a reggae band. Later the clocky?
1: Klink vir my soos Elvis. Speel ek.
0: You made it. My mama said to son, you got to be a man.
1: Daar, wat
0: you
1: got to
0: be
1: lekker.
0: The leader of a reggae band. Daar is al die Elvis hier gewees.
1: Daar was fantastisch. Daar was fantastisch.
0: For real.
1: Daar was goed. Daar was lekker.
0: Alright. So nou, as jy weet wie dit is, of as jy dink jy weet wie dit is, en wat die lirieke is, en wat die naam van die lied is, en die naam van die kunstenaar, 076-536-6961, dis 076-536-6961, en stuur die stemnota met die antwoord. Soos ek sê, Julie, amper reg, Rita, dalk is jy reg, wie weet, wat gebring, wat doen ons, papie?
1: Is lekker muziek wat ons maak.
0: Is sommer,
1: is lekker muziek. Ja, ek het nog ons een paar lekker nommerkies. Laat ek net hier in die microfoon en praat, man. Ek lees so hier.
0: Dis is gemakkelijk.
1: Ek lees hier boe oor twee stoelen.
0: Jy is gemakkelijk en dis, jy moet dit, as jy nie gemakkelijk gaan is, nie, dan ga jy dit nie kan doen.
1: Ja, dan gaan dit nie werken. Nee,
0: gaan nie werken, ja.
1: Paar lekker liedjes gebring. Man, dis hy, myselfde voel goed nee? goed voel muziek.
0: Yes.
1: So, ja, nee, hy gaan lekker werken dan. So, bykie later weet wat gebring. Is het ek, is het Reggie, jy weet hoe werk het. Of ek die muziek gebring, of Reggie het gebring, en jy met jou muzikale vernuf en jou speerder kennis gebruik.
0: Ja.
1: Om nou basis te besluit. Nee, die liekie daar was, dit was my soos een Reggie wat om sal bring.
0: Nee.
1: Ja, dis hoe hy gaan loop, ons doen dit so net na die 11:00 nuus hooftrekke.
0: Net so na die 11:00 nuus hooftrekke, nee. Ek gaan het weer net, hier is nog een laaste keer. Ek wonder wat gaan gebeur as ek die volle rechte antwoord in hierdie uur gaan kry. Want ek weet, ons luisteraars is baie gelees, as het kom by muziek, en ek praat van alle type muziek.
1: O ja.
0: Alle type muziek, van klassieke muziek af, reggae toe, en so. My mama said, son, you've got to be a man. You've got to be a leader, the leader of a reggae band. Wat er lied is het? Is het Jacob?

0: is hier, dis een skinder met die beste musiek vir Skrydenheid. The Sticks met Babe, Babe, I Love You. My mama said, son, you've got to be a man. You've got to be the leader of a reggae band. Kom ons sien wie dit gekry. Of wie dit amper gekry. Kom ek sien gauw hier.
1: Antje Reggie.
0: Goeienaand.
1: Julie Hekiebla Park, ek dank is Pieter Tosh.
0: Pieter Tosh?
1: Hoe is Pieter Tosh?
0: Pieter Tosh.
1: Dankie daar zo bij.
0: Oké, Pieter Tosh.
1: Ik doe bijl van maak.
0: Hallo.
2: Goeienaand, Reggie.
0: Goeienaand.
2: Bij je geluk, Danny. Met de 50ste huwelijk, zeer denken.
0: Jo, 50 jaar.
2: Van jouw zuster.
0: Danny, 50 jaar. Veel geluk, Danny. Ik wil net weten, hoe doe je dat? Hoe manier jij doet het? Ons hoef te worry van hoe jy dit doen, jy doen het.
3: Goeienaand Reggie, my naam is Rudolf, hier is van Springs.
0: Hallo Rudolf.
3: Die naam van die song is Johnny Be Good, gesing deur Pieter Tosh.
0: Pieter Tosh.
4: Dis die Bob Marley,
0: Bob Marley,
4: Reggae Ambassador song. Ek seker daar van Reggie, dis Sharon die song.
0: Hallo Sharon.
4: Reggie, dit kan ook Chuck Berry wees met Reggie Something Be Good. Ek kan nie met die songs naam onthou nie. Maar is dit nie dalk Chuck Berry se song nie? Jerry, you must be good of sweetie. Dankie, Sharon is so by.
0: Sharon, en ek kan hoor waarom jy dink dit is. Ek hou so van jou style. Jy's 'n goeie sport. Iemand skryf hierso, is dit Annelien van Jeffreys Bay. Annelien van Jeffreys Bay sê, Johnny Be Good, dear Chuck Berry. Okay. Kom ons sien na. Hi, Rich, dis a song van Pieter Tosh, Johnny Be Good, sê Elise. Ek wonder of het is. Right, die mees correcte antwoord met alles.
3: Goeienaand, Reggie, my naam is Rudolf, hier is van Springs. Die naam van die song is Johnny Be Good, gesing deur Pieter Tosh.
0: Daar sê, een gedeelte dan sy kry Pieter Tosh, of net Johnny Be Good, hè? Ja, nee, dat was heel paar mensen recht, hè. Hier is Pieter Tosh, Johnny Be Good.

0: Ja, meneer. Dat is een tijd. 11:11. Goeienaand, welkom. Programma's naam is Skirt. En hier een gedeelte van die programma's naam is Wie het wat gebrand?
1: Is het Reggie?
0: Of was het Jaco? 076-536-6961. En als het jou eerste keer is, inskakel, ik breng een paar lente zwommerliekjes samen en Jaco gaan diezelfde doen. En al wat jij moet doen is om te rijden wie wat gebring het. Nou en dan kan het een Jaco rond te wees, het kan een Reggie rond te wees. Of, ja.
1: Ja.
0: Nee. Hoe kijk je mensen met zo'n groot vraagteken net ik nou?
1: Nee, dit is niks. Ek het nou net ek het die Facebookblad oopgemaak.
0: O, okay.
1: Ek sien die Facebookblad het sommer 3 reviews.
0: O, okay.
1: Jy weet, mense kan vir jou reviews los.
0: Regtig?
1: Ja, vir soos 'n besigheid of 'n restaurant of wat ook al, maar die Facebookblad het ook sommer 3 reviews.
0: Uit wat? Uit 3 uit 400?
1: Julie Martin?
0: Is het 3 uit 400 uit?
1: Nee, dat is net 3 mense wat reviews gelos het. Julie Martin okay. Het een review al gelos, sien ek. Corrie het een review gelos.
0: Ja. Yeah, uh-huh.
1: En Rini Dupree.
0: Oh, okay, nice one. Wat sê hulle?
1: En almal se review sê hulle recommend it. Hulle stel dit voor.
0: Hulle stel dit
1: voor. Nee, goed so.
0: Ja, yeah,
1: dis lekker. Dis lekker. Maar 'n paar boodskappe wat ons gekry het wat hierso op okay. Die blad deurgekom het. Marius vir ek moet nog jou boodskap kyk, Marius.
0: Ja.
1: Nou te los, comment daar op my foto wat ek op Facebook gesit het. Hy sê, kyk jou DM's, of luister jou DM. Ek sal, Marius, ek beloof.
0: Yeah.
1: Hy sê, Nant, sê meester, ons sal luister vir jou hier uit die suidepunt van KwaZulu-Natal. Gooi milies, papi.
0: Ek like, hy gooi milies.
1: As hy, Sharon, sê ons...
0: Ek het langklas gehoor.
1: Wat, gooi milies?
0: Gooi milies, papi.
1: Ja, man.
0: Yeah.
1: Sharon sê, hy sê, ons skuier boopie kombers vanavond. Dit is lekker warm, dit is.
0: Ja, hallo Sharon.
1: Julie Martin sê, Nan sê julle tweekies, ek is tussen hier, vanaf Kiebler Park, soos elke ander week mos, ek jive maar alleen,
0: en ek like goede,
1: en dan gaan Julie sy boodskap verder aan, voordat Regina weer uitgetrap word,
0: en ek net my microfoon af
1: sê, so, wie sy skuld is daai, kinders slaap,
0: wie sy skuld is hy,
1: en sy, en man sit in slaap, ai,
0: Die man sit in slaap.
1: Kinder slaap, en man sit in slaap, maar hy kyk TV. Ja.
0: Kyk jy TV of luister jy na skudde?

Es ist ein Ross entsprungen, von Michael Praetorius, gesing durch die Gesualdo Sis. Das ist ein Sestal Sanger, wat in 2014 eine Uitvoering gegeben hat von Carlo Gesualdo da Venosa, se Tenebrae Responsoria. Nou, dit klink alles verschrikkelijk grand, maar hulle het toen besluit om aan te hou sing, en ek denk hulle kom hoofzakelijk uit Cambridge uit, hulle was toen nog studenten. Maar die is daar het een gevierde sanggroep geword. Dit was hulle vertolking van die ouwe Michael Praetorius compositie. Carlo Gesualdo was een baie interessante figuur. Hy het in die 16e eeuw gelewe, hy was die graaf van Venosa. En hy het ook madrigale en kerkmuziek geskryf. En hierdie Tenebrae Responsoria het hy geskryf vir die heilige week van die katholieke kerk. Maar daar is een baie vreemde eigenskap aan Carlo Gesualdo. Hy het een dag sy vrou en 'n ander adellike in wat die rechtsmense nou noem in flagrante delicto betrap en het altwee terstond doodgemaak. Waarvoor hy nooit veroordeel is, nie? Allemaal het gesê, dit is sekerlik een gerechtvaardigde actie. Ja, ek weet nou nie daarvan, nie, maar sommige componiste is ook maar bloeddorstig, nie? Hier is die glimworm-idylle van Linke, uitgevoerd door Isalonisti.

0: Ja, die dag toe die muziek nog naïef was. Dit was Patti Page. Excuus my, Zander het gedink die liedjie gaan oor hom. Dit was Patti Page in How Much Is That Doggy in the Window. Om hier af te sluit, iets wat ek hierden vandag nog nie eintlik regtig verstaan nie. Ek is nie, wel ek dink ek is redelik sentimenteel van geaardheid, maar ek is nie behep met die Britse koningshuis nie. Maar 25 jaar gelede met die dood van Diana, om die een of ander rede het het in my en in feitlik die hele wereld een soort van een noot raak geslaan of een noot opgeroep. En ek praat nou van een noot met een T. En ek kan onthou dat ek nogal redelijk tranerig was by die begrafenis, om dit nou op televisie te sien. Ek het so skuldig gevoel dat ek later moes uitgaan en 'n paar klippe gaan skop en mense beledig net om my testosteroon vlakke weer op normaal te kry. Maar alle stokkies op 'n grappie, of andersom, hier is Elton John se bydra tot die begrafenis. Hy was 'n groot vriend van haar en ek vind dit besonder roerend, selfs vandag nog.
1: Now in the nave, Elton John sings Candle in the Wind, with new words specially written a few days ago by Bernie Taupin.